achayo kray. Isak viar, isak viar, met my roi rok voor jou, dier, ek wil jou he, ek gaan jou kry. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op, en kom ek weer. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op, en kom ek weer. Dan staan ek op, en kom ek weer.

1. Sirisa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Nou ja, you'll never know. Tyd so kwart oor 10. Welkom by die tweede uur van die Kontry program hier op Eden FM. En ons topic van dag is, wat is die snaakse ding wat jy al gesien of gehoor het in die kerk? Wat is die snaakse ding wat jy al gesien of gehoor het in die kerk? Ek hoor graag van nie. 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Wat is die snaakse ding wat jy al gesien of gehoor het in die kerk? Dis ons topic vir vandag. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks, or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. Nou ja, volgende op ons lysie is die sportverslag. Kom ons luister môre.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradies. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Hier beslag begin ons met rugby nuus. Griek was met 59-19 teen die Lusitanos. Die enigste Suid-Afrikaanse rugby span wat in dinsdagse Toyota uitdag wedstryde in Tbilisi Georgië aan die wenkant was. Hulle speel Sondag aan hulle laaste wedstryd in die Iberians van Spanje. Die Iberians het die Cheetahs dinsdag dankzij een strafdoel in die laaste minuut laat bloos. Hulle tweede Toyota uitdag wedstryd in Georgië. Die Spanjaarde dankzij die strafdoel, nadat hulle reeds met een skram strafskop afgedwing het, met 22-19 gewen. Kesav Marats, die 36-jarige hotlow draaier, was tot dusver met 6 paaltjies in die eerste eendag wedstryde teen Australië, een groot eilblinker vir die Proteas. Die Proteas het die kans om skoonskip te maak vandag in die eendag reeks teen die Ossies in Potchefstroom. Die wedstryd word gebeeldsend op Supersport 201 en 212. Hoewel dit nog vroeg in die Afrika beker kwalificeringsreeks is, kan een sege oor Eritrea vanaan 3 punte vir Bafana Bafana oplever om sy posisie in groep D aansienlik te versterk. Die wedstryd in Egypte skop af vanaand om 6:00 Afrikaanse tyd en word regstreeks op SABC 1 en Supersport 202 uitgesaai. Nou hierdie verslag het ons begin met rugby nuus en ons sluit hierdie verslag af met rugby. Die voormalige All Black kaptein Scott Barrett is dinsdag betrek by die groep vir volgende maand se Bledisloe beker toetse teen Australië. Maar die haker Cody Taylor sal die span en die kragmetings in Auckland en Sydney aanvoer. Die All Blacks is sedert 2003 in besit van die Bledisloe beker. Die eerste toets word op 10 Oktober op Eden Park beslis, waar Australië sedert 1986 nog nie toets die New Zealand kon wen nie. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hiervan uit ons oudsoring atelier, is ek John Plaatjes.
2: Goeiemorgen, Suidkaap, goeiemorgen, Jolien. Kan ek een paar maakjes doen, Jolien, asjeblieft, van Mina Conradi, van Kintas, van Jaak Bindvoger, van Freek Vaatje, van Amel en ik kan van Rivestal, van Jalsi, van Maureen en van Wimie, van Mama Dina, van Pastor Malcolm de Jager, van Eljo en Cameron Scholes, en zo ook van Antia, Irene November, van Dalsi, en ons eie antigeen, allemaal van julle met een fantastische dag en die Heere sien. Tot ziens, maar Sarah!
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van
2: Mama Dina, vir Pastor Malcolm de Jager, vir Eljo en Cameron Scholes, en so ook vir Antia, Irene November, vir Dalsi, En ons eie Auntie Jean, allemaal van julle met een fantastische dag in die Heere seën. Tot ziens, ma Sarah.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met een fondsinsameling in die vorm van een competitie looikie om een meer as omheining te bou. Deur 'n looikie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons competitie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n looikie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Oh, ik heb een ziekje gedacht. Kom, zie je, jongen. Die kan zwaar treffen, maar...
2: Jere, je raakt het ook als vet. De story van Jonah, Diana van Veen. Is u goed voor Jonah?
3: Ha, ha, ha, ha. Eigenlijk een zeven dag is die paarse dag. Dat ik hem denk, drink.
0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

0: matchbox. Hier komt een fout.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Goeiemôre Jolien, gepraat van kerk. Ek was 'n paar keer hier in die dag by 'n kerk gewees. Daai kerk het half agt begin en die pastoor het omtrent so 10 kannetjes nagmaal voor de hadrink elke zondag. En daai was 'n kerk wat vol gees was. So, ja, kan ek nou nie sê waar was die kerkie, maar toen was ik om aan een keer toe te gaan. Dus ja, vanaf kom moet je gaan slapen.
5: Ja, kijk daar, kijk wil gedoen, wie is Nelson. Dank je voor jouw boodschap. Ons gaan vanaf breek voor muziek, net daarna is het goedheid.

0: Hi Katrina.
1: Goeiemiddag Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag vir almal.
0: Daar sê baie baie dankie Katrina van Volmoed wat so lekker saam met ons kyk. My telefoon lei, kom ons kyk gou en luister gou wie se binnekant foon. Eden FM, goeiemiddag.
2: Marag, meneer, weet het aangestaat wat luister. Lekker. Dat lange program gedink, ons gaan een kansie krijg om hele te sê nie, maar hele daar meneer. Al die radiofamilie is gegroet hoor, niemand uitgesluit hier, allemaal zo goed, baie liefde mama Dina. Bye-bye.
0: Bye-bye mama Dina. Lekker mama Dina wat so saam met ons keer hier op Eden FM. Se drive time show. Ja, die tyd stap mooi aan, dit is nou 5 uur, en

0: Goedemiddag, Paul. Paul, vandag wil ek net my man Moos Jacobs van karakter gelukwens op sy verjaarsdag. Ek hoop hy toch tot dusver sy dagie geniet. Ja, Paul. Godsrykste seëninge op sy lewe. Ek geef hom Psalm 23. Die Heer is my herder, niks aan my ontbreek nie. Dankie, Paul. Jy het 'n mooi dagie daar in die ateljee. Stella van Karatera.
1: Daar zijn baie dankie, Stella van Karatera. En jy moet jou man lek bederf. Bederf hom. Hy moet jak, so bederf jou. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag. Ek vlok net al ons prachtige maatjes. Groet. Hulle moet een mooi aand hee. En jy ook, Paula, in veiligheid toe gaan. Dat kom met tonne liefde, Evangelia van Gewaltaan. Goeiemiddag, Antie Mary. Goeiemiddag, Antie Dottie. Jylle moet een mooi aand hee, dan ek kan van Motobai, Mama Dina. Evangelia.
1: Dit is stap mooi en dat is 20 minuten oor 5. Jy lees na die hops hier op jou Drive Time Show. Maar Paul, luister lekker aan jou. Dit kom van Sonja. Groete aan al my Eden FM maaikies. Sonja van Waas J. Sê vir Paula.

0: connected. Yes, good afternoon. This is how we roll on the Drive Time Show. Your voice in paradise, Eden FM. Ian Dung, I'm telling you.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
0: En dat wat weet Sonja van my, sy is al die pad vanaf Rosebank hier in Oudtshoorn. Al die mense van Rosebank sê toeroeroe. Kavuks, wat sê jy, papa? Goeiemiddag.
6: Ja, hartelijk middag aan jou, Mr. Paula. Hola, kadops, kavuks, nog steeds by die werk. Hy is amper is klaar, jy weet ons nou. Kavuks is hier, man, wat doen ze aan een laat werk, jy weet ons nou natuurlijk, ons gaan die naam sê nie, jy weet ons nou, wat woensdag aan,
0: wat is het, man?
6: So hy moet vroeg een klok.
0: Praat.
6: Jy weet, so ja, allemaal moet maar een lieflijke aantje gehad, geniet het maar, samen die geliefdes, elke dag, en ja, kijk maar mooi achter mekaar.
0: Kavuks. Praat.
7: Middag, minister Paul.
0: Middag, sê.
7: Mama Dina is aangekaak, geluidje vir jou program. Mooi, middag, hoor. Mama Dina, bye-bye.
0: Bye-bye, goeiedag, oom Paul. Ek is ingeskakel, lekker om weer jou stem te hoor. Dit kom van Christeline, daar van Rosemont. Goeiemiddag, Christeline. A very good afternoon, brother. Dit kom van Freddy Nelson. Thank you, Freddy, for not asking what the topic is. Want hy weet, my broer, dit gaan gerookje op die drive. Praat van gerook gaan, haal hy my voentjie. Goeiemiddag, hallo. Hallo.
8: Hallo, Bola.
0: Middag sê, met wie praat ek?
8: Bola,
0: hi, Bola. Yes, man, Bola, man. Hoe lyk het? Nee, man, ons is te vol gewees vandag, man. Ons is te vol, man. Hier was 'n klomp onderhoude.
8: Ek het vir julle van, ek het vir julle van, nie na uit, hy sang sy toe nie, maar ek het nog goed kipper uit. Hy het ons al, ons al dit zak moeten
0: vallen. Is dit zo boela?
8: Ja, dit is waar, voilà, dit lacht.
0: Nee, maar het is zo boela.
8: Ja, voilà.
0: Ja, die is dan met een manje rand om daar, jong.
8: Ja, dit, voilà. Dankie,
0: as hy die buiten. Baie dankie, as hy boela. Mooi aankie vir julle. Is the Macaulay Boys taking us to the 5:30 p.m. headlines in Afrikaans. Hoe kom sê ek het in Engels?

0: Ai mense, dit is nooit waar nie. Oh, dit is nooit waar nie. Kan dit wees? Ek wil eers hoor as hy. Dan gaan ek geloof. Buddha Ji, good day.
1: Alright, alright. Hola, ops.
0: My Buddha.
1: Seeding aan my maat, jy en die prachtige luisteraars. Ek kom teken uit vannacht hier register om te sê ek was die skangaka.
0: Ja, my Buddha, man.
1: So, ja, Paula, en laat ons mensies op hierdie jou moedersnacht, of sal ek sê mamiesnacht, een geseende woensdag aan te. As in die wil van die heren is, praat ons morgen weer. Ja, nou toe nou, Paula. Ek ren met praat vanavond om jou langklaas gepraat, hè?
0: Ja, langklaas.
1: Sien wel grote man. En een geseende aan in jou gesin en die lieflijke luister als Grenville is aan die buitenkant.
0: Daar sê, dankie my Boeta. Een mooi aankie ook daar vir jy en Cyril en die kinders, nee, mooi blij. En terwijl ons nou by die aand is, hoe klink die enekie Leo sê, kom ons toon so bykie af. Dit is toch immers woensdag en dit is toch immers die aand. When I need you. Shoo. Are you with me, Eden FM? Come and join me. Hier gaat ons. Njaar.

0: De show Stem in het Paradijs. Dus Eden FM, bye bye, welkom. Lekker om je te kunnen kijken hier op die zenders van Eden FM. Zo bijkans 21 minuten over de eer van de 10 eer. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. En bye, lekker om je te kunnen kijken hier die tijd van de avond 10 tot 12. Op dinsdag, woensdag en donderdag is onze mekaarse gezelschap. En we gaan luisteren naar die klanken van Trey Lawrence met Someone to Hold. Ons gaat voor InSync's This I Promise You. Tamia Sami en dan ook Surface met The First Time hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Baie welkom, lekker om jou deel te kunnen van ons Late Night Drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Love songs in slow jams, dit is wat ons weer brengt hier die tijd van die avond. En groen vertrouw dat jij vanavond, net zoals elke dinsdag, woensdag en donderdag, ons programma samen met elkaar zal genieten.
1: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.

0: De show Stone in Paradise, hier is Eden FM. Peter Cetera met Where Do You Go To My Lovely. Bye-bye, welkom bij jouw Stem in Paradijs, Eden FM. En lekker om samen te kan wees. Zo 6 minuten voor de eer van 11 uur. Met de tijd die je aangeschreven. En vertrouw dat jij letterlijk de eerste eer samen geniet het. Lone Star voor het met Amazed. Ons het ook gehad voor Billy Ocean. So the Color of Love. Kenny Rogers. Met We've Got Tonight, Who Needs Tomorrow. Kenny G voert het met My Heart Will Go On. Tony Braxton's Love Should Brought You Home. Love Should Have Brought You Home. En dan ver terug in de tijd, die klanken van The Carpenters met We've Only Just Begun. Dit is van die klanken wanneer geluisterd het die afgelopen half uur naar hier toe. En net na die volgende muziekbreek, dan gaan ons zo net na 11 aansluit bij jouw WhatsApp-lijn boodschappen 060-505-2693. 060-505-2693.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor, on Eden FM.